hut, zie me witte vrij. We zo één met de zees, we zo één met zie mij in de meer, missie je witte vrij. Vrij die dag even, zijn wie zo'n beetje zo bleef. Op hut, zie me witte vrij.